0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wir haben nun alle mehrere Programme gesehen, was der Hebräerbrief ans Lied von ein Abbrecher Glauben und was so ein Glauben wirkt in ans Leben. Wir haben mehrere Männer und Frühes in der Bibel betrachtet als Beispiel, und wir haben gesehen dort, ohne diesen Glauben ist dort unmöglich, Gott zu gefallen. In der letzten Programm sahen wir dort, Gott seine Kinder dort anlehren und auch zu diesen Sichtigen, wann dort fehlt. In das vernächste Programm, wo wir sehen, wo wichtig dort ist, wann wir Jesus haben angenommen aus ans Heiland, dort wir am auch true im Glauben nachfallen. Ich lade dich nun weiter an, deine Bibel zu nehmen, um dort, du dort selbst in deine Bibel kannst prüfen, ob dort auch stimmt mit was in diesem Programm gelehrt wird. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel. Und bete, dass jede Person, die du angeschaut hast für dieses Programm, möcht verstehen können und auch dort anwenden und sein eigenes Leben. Amen. Hier ist weiter mit dir, Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, wir kommen von dort noch den 16. Vers in das 12. Kapitel in das Hebräerbuch. Ich will eben ein Bett trägen und noch den 15. Vers, wo wir das 16. gevorteken haben. Zoals ik aan je dit ha, dit boek heeft meerdere je voortekens. En daar zijn een deel warningen. Daar is je voor aan alle zijden. Hier is dat de je voor van afzaaien. En zij waren wat hij in de 15e vers zegt. In Hebreeën de 12e kapitel de 15e vers. En zij doen nu dat geen God zijn genoot verziemt, dat niet een wartel van betternis opwost en trubbel jeft, en daardoor veel verunreinigt worden. Seid da no. Dort haft die Idee von ne Rechtung. En wat is die Rechtung? Anse Uge ab Jesus hole. He is die Anfänger en Vordigmaker van ans Glauben. En jo, wie seine da no, dat wie nicht Gott seine Gnade verzieme. Dort wird dat ek verziemt, ewe saat ha, is ein Wort dat gebruikt wordt, anzudieden, wann Menschen stolpere. Oder trägfallen noch ihre Ole Weg. Anders gesagt, wie Mutter an sie Uge, ab dem Herr Jesus hole, nicht ab ein Mensch oder Menschen. Und wann wir an sie Uge nicht ab dem Herr Jesus hole, dann ist da je vor, dass wir Gott seine Not für uns, Tag für Tag leben, nicht wahrnehmen. Gott hat eine große Qual, wo du immer genug Not und mehr zu haben ist. Er will uns jeden Not geben, Not und Erbarmen. Hij heeft genoeg voor allem, en dan is er nog veel meer eeuwig gebleven. En hij kan dat doen, wils Jezus Christus de schuld die jegen ons weer alle betold heeft, als hij op een triets voor ons sterf. Maar het probleem is dat toevoegen, neem we de genoeg en erbarmen niet waar, die hij ons aanbieden deed. Jo vriend, we reden hier van de werkelijkheid. Dit is wat dat we waarnemen kennen in ons leven, hier en nu, in deze wereld. En dat is dat wonder en de heerlijkheid van deze ganze zaak. En dat is de boodschap van dit brief. Nu zegt hij dat niet een wartel van betternis opwost en trubbel jeft en daardoor veel verunreinigd worden. Dat is zoals is gezegd worden, dat veel tevoren is door één tjoek geleid en een tjoek die meer trubbel aanreden kan als een zich denken wordt. Nu de 16e vers, dat niet iemand een hoera of een godloze is zoals Esau, die voor een maaltijd zijn eerste geboort opgeeft. Meer is zo dat wanneer hij hier van een hoera redt, dan heeft de juistelijke hoererie hem zin. De gevoel is dat we van God zijn zaken wegdraaien en de oude natuur nafallen en er staat God in zijn woord. Wat Esau hier verachtte deed, wie er nicht mal groß so was kleinet, vriend. Als hij zijn geburtsrecht verkauft, verkauft hij ne jesliche geburtsrecht. En dat bracht met zich dat recht en de familielinie te zennen, die nu de Messias leider wordt. Dat meende dat hij wordt een priester zennen en dem Abraham zijn familie. Aber hij geeft nu strömmen zond, am hungert, en hij wil dan blootsvoets wat te eten ha. Woe ek dat even zaad ha als een godloze, as door een andere even zaadunk, die zegt, vervluchten. Dat meent even niet dat hij veel vlekken deed door de zoveel. Dat woord dat hier en die sprookje geeft is, en die des briefje schreven weer, is een dubbel dat woord. En een poort van dat woord meent jegen aan, en dat andere poort is een woord dat den tempel aan deed. Also is de mening hier dat hij jegen God weer, oder jegen Gottes aandacht. Dat meent bloos krijgt dat hij weer een die tjene tijd oder janker had voor God. Wie aan weer dat tjene oorzaak waarom hij God aanerkennen zal. Oder dat hij ergend wat voor verwantschaft had met God. Oder ergend wat voor verantwoordelijkheid had voor God. En also deed hij zijn geburtsrecht verachten. Wie aan weer dat zo wat dat tjene wird had. En hij weer zo goor welig dat een tertusje voor een kampje zop. En daar is een manch een man, ook een je vroes, die er een zeil verkauft ha, of de ene tuscht ha van een buddel schnops. En wie is er dat is nacht dat oogste? En dan zijn er ook zonen die er een zeil verkauft ha, voor betijdingsmiddelmedizin. En je zijn er dan ook die er een zeil voor hoererie verkauft ha. Oder daar zijn ook zonen die er een zeil verkauft ha, voor onoprechtigheid en geschäftshandel. En zo wieder en zo wieder. Dat is zo als ik al gezegd heb. Wie worden entweder verwaarts gaan of terugvallen. Dat is niet zo wat als stilstaan in het christelijke leven. Nu Hebreeën dat 12 kapitel de 17e vers. Je weet erover dat nog her als hij hier in den zegen over wil, aan versmeten wordt, dan hij vond geen steed voor boezen, wanneer hij dat ook met tronen zegt. Dit is waar de een zo'n steed en een schrift, dat mensen zeer volken niet recht verstonen, maar zo als een ander. Wils dat hier zich meest zo als van de arme Ezo nu hierin wil boezen doen, en dat God zijn boezen niet aanneemt. Maar eigenlijk zegt de Hebreeën schrijven hier ganz wat ander. Eerstens, Ezo had zijn geburtsrecht veracht, en vond dan later uit dat door een afgoed met verbonden weer, dat hij tweemaal zoveel over wordt als een ander zin, die Isaac had. En dat is wat hem nu interesseert. Dat weer, dat fysische. En zijn zogenaamde boezen weer zo goed met tronen. En wanneer dat zegt dat hij dat met tronen zegt, meent dat hij daar veel even hielen deed. En proeft daardoor een jammer hart te krijgen aan de hand van zijn vader Isaac. Wanneer hij de geschicht last in Eerste Moze, dan redt dat door daarvan dat hij hielen deed. En prachert Isaac voor een zegen. Hij wil hebben goud hebben. Dat is zoals een dief, dem daarbij gegrepen wordt. En die vangt

0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wir haben nun alle mehrere Programme gesehen, Worte Hebräer, Brief ans Lied von ein Abbrecher Glauben und was so Glauben wirkt in ans Leben. Wir haben mehrere Männer und Frühes in der Bibel betrachtet als Beispiel und wir haben gesehen dort, ohne diesen Glauben ist dort unmöglich, Gott zu gefallen. In der letzten Programm sahen wir dort, Gott seine Kinder dort anlehren und auch zu diesen Sichtigen, wann dort fehlt. Und das verdächtige Programm, wo wir seinen, wo wichtig dort ist, wann wir Jesus haben angenommen aus ans Heiland, dort wir am auch true im Glauben nachfallen. Ich lade dich nun weiter an, deine Bibel zu nehmen, am dort, du dort selbst in deine Bibel kannst prüfen, ob dort auch stimmt mit was in dit Programm gelehrt wird. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel. Und bete, dass jede Person, die du angeschaut hast für dieses Programm, möchte verstehen können und auch dort anwenden und sein eigenes Leben. Amen. Hier ist weiter mit dir, Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, wir kommen von dort noch den 16. Vers in das 12. Kapitel in das Hebräerbuch. Ich will eben ein Bett trägen noch den 15. Vers, wo wir das 16. gevorteken haben. Zoals ik aan je dit ha, dit boek heeft meerdere voortekens. En daar zijn een deel warningen. Daar is je voor aan alle zijden. Hier is dat de je voor van afzaaien. En zij waren wat hij in de 15e vers zegt. In Hebreeën de 12e kapitel de 15e vers. En zij doen nou dat geen God zijn genoot verziemt, dat niet een wartel van betternis opwast en trubbel jeft, en daardoor veel veranreinigd worden. Zijt daar nou. Dat heeft de idee van een richting. En wat is de richting? Onze ogen op Jezus houden. Hij is de aanvanger en voortig maken van ons geloven. En ja, wie zijn het daar nou dat we niet God zijn genoeg verziemen? Dat woord dat ik verziemd, even zat haar, is een woord dat gebruikt wordt aan te dienen van mensen stalperen. Of de terugvallen naar de oude weg. Anders gezegd, we moeten onze ogen op de Heer Jezus houden, niet op een mens of mensen. En wanneer we onze ogen niet op de Heer Jezus houden, dan is door je voor dat we God zijn genoeg voor ons dag voor dag leven niet waarnemen. God heeft een grote kwaal, waardoor immer genoeg genoeg en meer te hebben is. Hij wil ons jaren genoeg geven, genoeg en erbarmen. Hij heeft genoeg voor allem, en dan is er nog veel meer eeuwig gebleven. En hij kan dat doen, wil Jezus Christus de schuld die jegen ons weer alle betold heeft, als hij op een triets voor ons sterft. Maar het probleem is dat toevoegen, neem we de genoeg en erbarmen niet waar, die hij ons aanbieden deed. Jo, vriend, we reden hier van de werkelijkheid. Dit is wat dat we waarnemen kennen in ons leven, hier en nu, in deze wereld. En dat is dat wonder en de heerlijkheid van deze ganse zaak. En dat is de boodschap van dit brief. Nu zegt hij dat niet een wartel van betternis opwast en trubbel jeft en daardoor veel veranreinigd worden. Dat is zoals is gezegd worden, dat veel tevoren is door één tjoek geleid en een tjoek die meer trubbel aanreden kan als een zich denken wordt. Nu de 16e vers, dat niet iemand een hoera of een godloze is zoals Esau, die voor een maaltijd zijn eerste bord opgeeft. Meer is zo dat wanneer hij hier van een hoera redt, dan heeft de juistelijke hoererie hem zin. De gevoel is dat we van God zijn zaken wegdraaien en de oude natuur nafallen en er staat God in zijn woord. Wat Esau hier verachtte deed, wie nicht mal groot so wat kleinet, vriend. Als hij zijn geburtsrecht verkauft, verkauft hij ne jeslijke geburtsrecht. En dat bracht met zich dat recht en de familielinie te zennen die nu de Messias leider wordt. Dat meende dat hij wordt een priester zennen en dem Abraham zijn familie. Aber hij geeft nu strammen zond, am hungert, en hij wil dan bloos voor wat te eten ha. Wo ik dat even zat ha als een gatlozer, is door een andere even zatung die zegt vervluchter. Dat meent even niet dat hij veel vlekken deed door de zoveter her. Dat woord dat hier in die spraak gegeven is, en die des briefje schreven weer, is een dubbeldet woord. En een poort van dat woord meent jegen aan, en dat andere poort is een woord dat den tempel aan deed. Also is de mening hier dat hij jegen God weer, oder jegen Gottes aandacht. Dat meent bloos krijgt dat hij weer een die tjene tijd oder janker had voor God. Wie aan weer dat tjene oorzaak waarom hij God aanerkennen zal, oder dat hij ergend wat voor verwantschaft had met God, oder ergend wat voor verantwoordelijkheid had voor God. En also deed hij zijn geburtsrecht verachten. Wie aan weer dat zo wat dat geen wert had. En hij weer zo gauw welig dat een tortuusje voor een kampje zop. En daar is een manch een man, ook een vroes, die er een zeil verkaft ha, oder een getuust ha van een buddel schnaps. En wie is dat is nog dat oogste. En dan zijn er ook zonen die er een zeil verkaft ha, voor betijdingsmiddelmedizin. En je zijn er dan ook die er een zeil voor hoererie verkaft ha. Oder da sind auch so, die ihre Seele verkauft haben, für Unabrechtigkeit und Geschäftshandel, und so wieder und so wieder. Dort ist so, was ich all gesagt habe, wir wollen entweder vorwärts gehen oder zurückfallen. Da ist nicht so was als Stillstunde in das christliche Leben. Nun Hebräer, der 12. Kapitel, der 17. Vers. Je weet aber, dass nachher, als er jeden den Segen aber will, am verschmähte Wort, dann he funkt keine steht für Buße, wann he dort auch mit Throne sagt. Dit is wahr, der ein so ne steht in der Schrift, dort Menschen sehe Folgen nicht recht verstohne, mehr so als ein andert. Willst dort hier sich meist so, als wann die arme Esau nu jeren will Buße done, und dort Gott seine Buße nicht annehm. Aber eigentlich sagt die Hebräer schriebe hier ganz was anderes. Erstens, Esau hat sein Geburtsrecht veracht und fängt dann Leute ut, dass da ein Aufgut mit verbunden wird, dass er zweimal so viel Aufgut wird, als ein anderer Sinn, der Isaac hat. Und dort ist, was ihm nun interessiert. Dort wird, dort physisch ist. Und sein sogenannte Busse wird sogar mit Throne. Und wenn das sagt, dass er dort mit Throne sagt, meint, dass er dort viel überhielen deed und prüft dadurch ein Jammerhort zu kriegen, Emmahan von sein Vater Isaac. Wann einer die Geschichte lasst in 1. Mose, dann redet er da davon, dass er hiele deed, und prachert Isaac für ein Segen. Er will haben Gott haben. Dort ist so aus ein Dave, dem da bei gegrepen wird. Und er fängt an zu trüren und hiele, aber er wird. Weil nicht, dass er anrecht genommen hat, aber will es an da bei es gegrepen worden. Esau deed nicht büße, wils he terugkomen wollen nur Gott, in dem gehorsam seine, in ein jäßlicher Segen trie. He hielt und jammeriert, wils he wat physisches verloren hat. Jo, he wie ein gottloser Mann, seh ma. 12. Kapitel der 18. bis 21. Vers. Dann je sind nicht nur den Bäuche kommen, den unterschieden jenk, die mit vier brennt und nur Diesternis und deipet dunkel und wind kriesel, en no een trompete blozen en ne stem met weerd, zodat die die dat heerde, prachede, dat nischt meer zal gezegd worden. Dan ze kunnen dat niet verdragen dat bevolen wordt, en wann ze goa een tier den boog aanscheert, zal dat gesteinigd worden. En zo schrecklich weer dat aan te zijn, dat Moses zegt, ik heb grote angst, en zetter. Ik had dit ganse poort gelezen, wils dat wichtig is te zijn, dat de schrijver hier redt van den boog Sinai. Hij redt van de tijd als dat gezaad gegeven wordt, totdat Israël valt, den oude bund, den God met Israël moek. Hij schrijft hier besonders, tot die Christus aangenomen hadden. En jo, dat is wat dat we behouden moeten, dat dit ganse schrijvend. We moeten ook behouden dat die zich daar bekeerde, an den ersten Pfingstdag, als Peter da predigte deed, de 3000, wären so meier alle Jude, die wären nicht von de Heide. En wat Paulus en Barnabas en de andere missionaren uitgingen, werd de gemeente zo mee een ganse koor van Juden opgemaakt. Nu, de Juden die zich bekeerd hadden en de Heer Jezus aangenomen hadden, waren met eenmaal aan dat ze eindelijk een grote verlust ervaren hadden. Ze werden gewaand dat ze in een tempel gingen en ze werden gewaand dat te horen hoe Mozes in je zaad geleest wordt om Sabbat. Aber nu zijn ze van die dingen eindelijk afgesneden, dan dat je zaad horen en sogar van den tempel. Die hebben nu met eenmaal geen aandeel aan dat ganze systeem. En veel velden zich zeer uitgeloten. Maar als ze dat die schrijven, zeg nu toe aan, dat ze nu weer naar een andere boog komen. En ze zullen niet willen teruggaan naar den oude boog. De Sinaï-boog is de stad waar dat je zaad gegeven wordt. En ja, 3000 mensen worden doodgemaakt. 2 Mose 32. Aber aan den Pinkstag in Jeruzalem, dicht bij den Golgatha-boog, werden er 3000 die zich bekeerden. Daar weer dood daarbij als dat je zaad gegeven wordt. Daar weer leven, eeuwig leven, als dat evangelium gepredigd wordt. En dat weer niet een stromend beeld als dat je zaad gegeven wordt. Daar weer dat geluid van een trompet. Daar weer een eerdbeben, daar weer rommel en blitz. En dat valt angst zich zeja. Ze zeiden te Mozes dat hij een opgonnen zal. En dat valt wordt gezegd dat ze niet dichtbij komen zullen. En je Ernestje neemt even hand en zij komen te dichtbij. En zo zijn er nu ook nog Amazonen die met dat oude willen houden. Zoals dat vrije jaar weer, naar de oude wolken en proberen door dicht om hemel te komen. Mijn vriend over Paulus zegt, nee, God niet terug naar dat oude systeem. Wie zijn weggekomen van dat? Nee, dat je zaad weer niet in stromen denk. Maar als dat is een van de schrijnlijkste dingen in de ganze Bijbel. En dat weer woord dat je zaad gegeven wordt, woe God gezegd had, dat je zaad aan niemals raden kan. God geeft aan een opfersysteem, dat want ze kunnen een opferbrengen voor ihre zin, zodat die kan toegedacht zijn. En klein het lam moest sterven, zodat die zin kan toegedacht worden. Dat kan aan ober nicht raden, dat je zaad deed aan eindelijk vernomen. Dat valt je weer gewaand naar den tempel te gaan. Ze hadden al die ceremonie dergemaakt voor jaren. Nu met eenmaal weer daar nog zo wat meer, geen ceremonie die er iemand wat verweerd hadden. Aber hij zegt toe aan dat ze nu wat werkelijkheid hebben. Zemals, hij zegt, die zijn naar den Zionsburg gekomen, het 22e vers. Aber je bent naar den Zionburg gekomen en naar den levende Gott in de stad, dat himmelse Jeruzalem, en naar een grote schoor engel. Behoud nu dat hij te Israël redde persoonlijk. De Zionburg, dat weer doof in de stad, hij had daar een palast. En doof is daar ook begroofd worden, zijn knokken zijn daar irgendwo. Dat weer doof in de leegste stad. Veel van de Joodse Christen gingen nog naar Jeruzalem, naar de vaste, aber daar weer dan ook vervolging en de Christen worden van Jeruzalem verstreid. En zo deed de schrijven de Joodse Christen nu wat niet verleiden, en dat is dat zij een himmelse Jeruzalem hebben, een woning in hemel. De boog Zion hier is dat nieuwe Jeruzalem, de himmelse stad, de levende God in de stad, zoals dat in de Openbaring beschreven is. Hij zegt door de Christen dat zij nu zijn uit de irdische stad Jeruzalem uitgesloten, aber zij hebben een himmelse stad. En door de Bijbel nu, dan is dat een zeer wunderschöne stad. En wanneer du mijn adres weten wist in de eeuwigheid, ja, dat is waar ik wou zijn. Ik kon die niet mijn huisnummer geven, niet de gasnummer, aber heb ik een van deze tijden waar ik door aantrekken. Ein Freund, dort wird ein schöner Dach sein. Gott sei Dank.